0: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Radio SBS. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. En dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat het Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt na een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: पोटवल की आवाज में ये सुंदर सा आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, यहाँ तक भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। आशा उम्मीद है कि आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS.
2: Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je verblijf. €5 per verblijf. €5 per verblijf met gratis downloadlink na de verblijf. Dit kan alleen bij Radio SBS, nergens anders. Bel voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of app sturen via radiosbs.nl.
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
3: Sunny Express presents Experience Wedding and Events, het allereerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. We zitten in Almere en zijn makkelijk bereikbaar vanuit Utrecht, Den Haag en Rotterdam. We zijn gespecialiseerd in Hindoestaanse en islamitische feesten. Van Batwaan, Wiwaar, receptie, nikah en henneavond tot verjaardagen, moerens en alle andere feestgelegenheden. Onze zaal wordt helemaal afgestemd op jouw wensen met onze eigen maro's, weddingstage, catering, cocktailbar en alle andere weddingfaciliteiten krijg je bij ons alles in één. Partyplans zorgt voor jouw feest van A tot Z en hiermee zullen jij en je 500 gasten zorgeloos genieten. Boek meerdere evenementen en ontvang een extra korting. Jouw droom is onze passie. Kijk op onze website xpwe.nl of bel met 06-144-21-533. Experience Wedding and Events in Almere. Let's create something magical.
2: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Radio SBS. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog. Vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: hoor je ze echt allemaal.
1: Dit is Radio SBS.

0: uur reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman kleine en grote murti.

0: Let op, gratis parkeren. Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajama's, exclusieve kleding voor dulha en dulhin, kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor Barati, pagri, ook voor grote en kleine moertis. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Muskurata. Kom langs bij Muskurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp. Harpreet op 06 58 88 83 24. 06 58 88 83 24. Check voor update en nieuwste collectie muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws op Radio SBS. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. Afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7 naar 3 kilometer tot aan de grens met een kwartier vertraging door de controles aan de grens en een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan den IJssel is die rijstrook dicht, de vertraging 10 minuten.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.
0: Das bachar program mein 3 minute wait it ho chuka hai. कोशिश सुनने वालों इस वक्त पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम को सुनते हैं. सभी को वेलकम. हमारी सभी जो रेडियो SBS का ऐप पर भी ऐप गया है और खबर गया है कि हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं, सभी को भी वेलकम. खासतौर पर
4: रोटरडम शहर के अंदर में गीता रॉय और रशीद पीरू हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं। वेलकम

0: 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minnesummerfestival.nl.
1: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030 265 65 60. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws op Radio SBS. Een spookrijder heeft vanochtend rond een uur of zes een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Volgens de politie is het een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en de twee passagiers kwamen met de schrik vrij. De beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd bij de botsing op de A1 en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel verkeershinder. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten en verwonde hem met een steekwapen. De gewonde vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en is overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. De Zwitserse recherche is op zoek naar getuigen van het steekincident. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorkum is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. Afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
3: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een bermbrand langs de A58 vanuit Tilburg naar Breda op knooppunt Galder. Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A16 richting Rotterdam dicht. De A58 vanuit Tilburg naar Breda, daardoor voor knooppunt Galder 2 kilometer file met een kwartier vertraging.
3: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: Goedemiddag, je luistert naar Radio SBS.
1: Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je verblijf. €5 per verblijf. €5 per verblijf met gratis downloadlink na de verblijf. Dit kan alleen bij Radio SBS, nergens anders. Bel voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of app sturen via radiosbs.nl.
0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Sunny Express presents Experience Wedding and Events, het allereerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. We zitten in Almere en zijn makkelijk bereikbaar vanuit Utrecht, Den Haag en Rotterdam. We zijn gespecialiseerd in Hindoestaanse en islamitische feesten. Van Batwaan, Wiwaar, receptie, Nika en Henneavond tot verjaardagen, moerens en alle andere feestgelegenheden. Onze zaal wordt helemaal afgestemd op jouw wensen. Met onze eigen maro's, weddingstage, catering, cocktailbar en alle andere weddingfaciliteiten krijg je bij ons alles in één. Partyplans zorgt voor jouw feest van A tot Z. En hiermee zullen jij en je 500 gasten zorgeloos genieten. Boek meerdere evenementen en ontvang een extra korting. Jouw droom is onze passie. Kijk op onze website xpwe.nl of bel met 06-144-21-533. Experience Wedding and Events in Almere. Let's create something magical.
1: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio SBS. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. Een spookrijder heeft vanochtend rond 6:00 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Het gaat om een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk, maar hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en twee passagiers kwamen met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel hinder voor het verkeer. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het OM van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten en verwondde hem met een steekwapen. Het slachtoffer vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in ons land. Op de A1 Hengelo-Duitsland. De controles aan de grens vanaf Oldenzaal Zuid 2 kilometer en een klein kwartiertje vertraging. Kapotte auto bij Eindhoven op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt De Hoogt 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Het vakantieverkeer is daar onderweg 9 kilometer file tussen de grens en afrit Deuven.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

Een van harte goedemiddag, lieve luisteraars. U luistert naar Radio SBS. Het is 6:56, studiotijd.

की गहराइयों को चीरता हुआ ये दर्द, ये कसक, ये चुभन।

0: में दो गुलाब,
1: एक डोर में होते हैं दो मोती,
0: एक साथ धड़के हैं।

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Een spookrijder heeft vanochtend rond 6:00 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Het gaat om een man van 33 jaar die onder invloed was. En op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Door de grenscontroles vanaf de Lutte 2 kilometer en een kwartier vertraging. Ook grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar 7 kilometer langzaam rijdend verkeer met ook een kwartier vertraging. En de vertraging is ook een kwartier de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen de grens met Duitsland en Duiven.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt Toko de Waag, Prins Bernhardplein, nummer 54 in Utrecht, Zuilen. Telefoon 030-233-42-59. Let op, gratis parkeren. Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajama's, exclusieve kleding voor dulha en dulhin, kinderkleding, armband, met naam sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor barati, pagri, ook voor grote en kleine murtis. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Muskurata. Kom langs bij Muskurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp, Harpreet op 06-58-88-83-24, 06-58-88-83-24. Check voor update en nieuwste collectie muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio SBS. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
3: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Een kwartier vertraging voor de grens door controles. Het rijdt langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. De andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Tot aan Duiven. 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En daarop aansluitend file op de A18 vanuit Varsseveld naar Zevenaar. 10 minuten vertraging tussen Wiel en knooppunt Ouddijk.
3: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
0: Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.

0: आवाज सुनने वाला हूँ, जैसे आपको मालूम है। तब एक बजे का वक्त से एक इंटरव्यू होगा और स्टूडियो में हाजिर है श्रीमती सास्किया साधुराम। Van harte welkom Saskia in de studio bij Radio SBS.
1: Dankjewel.
0: Je mag zo jezelf voorstellen. Dus wie ben je, wat doe je en wat is het doel van dit interview?
1: Ik ben Saskia Sadhuram. Ik heet ook Devi. Mijn website staat bekend onder Devi Sadhuram. Ik ben een hypnosetherapeute. Ik werk ook als een verpleegkundige. En het doel van dit interview is om zoveel mogelijk mensen te bereiken om hun kennis te laten maken over hypnose.
0: Dat is een heel mooi doel. Je zegt, je achtergrond ligt in de zorg, hè?
1: Klopt.
0: Ja,
1: vertel. Werken met mensen.
0: Ja, je werkt met mensen.
1: Ja, ik werk sinds mijn 22e werk ik in de zorg. Ik heb in het ziekenhuis gewerkt, ouderenzorg, in het hospice. Dat is ook het begeleiden naar het laatste...
0: uur, hè?
1: Het laatste rit.
0: Ja.
1: En het contact met mensen, dat is iets wat mij heel goed ligt. En dat is wat ik ook doe bij hypnose. Het goede contact hebben met mensen.
0: Ja. En er is ook een reden, hè, voor jou waarom je dit werk bent gaan doen, hè?
1: Ik ben dit werk gaan doen om mensen eigenlijk... Laat ik het even anders formuleren. Om mij heen zie ik heel veel mensen die met zichzelf struggelen. Struggelen met stress. Struggelen met niet gezien. Niet gehoord worden. Met pijn. Met angst. Met verdriet. En heel vaak denken mensen, dit is mijn leven. Ik moet er hiermee leven. Terwijl daar onder het stress, onder het verdriet en onder niet gezien, niet gehoord worden, zit er een overtuiging. En de overtuiging is opgeslagen in je onderbewuste brein. En wat ik als hypnosetherapeut doe, of hypnosetherapeuten doen, is eigenlijk in je onderbewuste brein... de overtuiging transformeren naar een positiviteit. En zodat je een blijvende transformatie hebt.
0: Ja, dan komen we eigenlijk bij het onderwerp, hè? Hypnotherapie.
1: Hypnotherapie.
0: Wil je in het kort vertellen wat dat precies is?
1: Nou, hypnotherapie is een veilige en een ontspannen methode waarbij we samenwerken met het onderbewuste. En veel van onze, ik zei het net al, veel van onze overtuigingen, emoties en automatische reacties die ontstaan in het onderbewuste. En door in een diepe staat van ontspanning te werken, kunnen we beperkende patronen loslaten en die kunnen we vervangen door helpende patronen.
0: Nou, dat is heel mooi. Eigenlijk... Voor mezelf, als ik over voor mezelf praat, dan ken ik hypnose alleen van televisie, hè?
1: Ja.
0: Ja, wat is dat iets wat jij doet of is het... Hoe zie je dat?
1: Nee, absoluut niet.
0: Oh, goed. Ja.
1: Je denkt aan onze lieftallige showhypnose. Showhypnose.
0: Ja.
1: En wat je op de tv ziet,
0: ja,
1: dat is eigenlijk pure entertainment.
0: Okay.
1: En wat de therapeuten doen, hè, wat ik doe, dat is therapeutische hypnose. En dat is een heel ander doel. En het doel is het ondersteunen van mensen bij persoonlijke groei. Of ja, het verminderen van klachten. En, weet je, en tijdens de sessie blijf je eigenlijk altijd bewust van wat er gebeurt. En jij als cliënt houdt altijd de regie in handen. Ja.
0: Oké. Okay. Dat zijn hele mooie dingen. Dus als cliënt hou je eigenlijk de verantwoordelijkheid, regie, hè?
1: Ja.
0: En dat zie je juist niet op televisie, hè? Je ziet juist iets anders.
1: Ja, ja. Waarbij je ziet dat ze hun controle daar loslaat. Of eigenlijk hun controle voorbij zijn.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Bij een therapeutisch hypnose word jij heel alert.
0: Ja.
1: Je hoort alles. Je hoort ieder geritsel. En ik zou nooit bij jou bijvoorbeeld jouw pincode kunnen vragen. Absoluut niet. Ja. Want je bent zo alert wat er gebeurt. Je onderbewustzijn staat zo op scherp. Je kunt tijdens een sessie kun je gewoon je ogen open doen. Als je niet comfortabel voelt.
0: Ja, we gaan even naar een liedje toe. En de luisteraars krijgen de kans om via WhatsApp vragen te stellen. En dan gaan we straks dieper in dit onderwerp.

0: Dus luisteraars, zoals jullie hebben gehoord. Juist wanneer je onder... corrigeer mij, Saskia, als ik... ik heb je nu aanstaan. Als ik het verkeerd zeg. Hè? Juist wanneer mensen bij jou voor een consult komen en hypnose ondergaan, zijn ze heel alert. Hè?
1: Ze worden heel alert.
0: Ja, want je werkt op hun onderbewuste.
1: Ik werk met hun onderbewuste.
0: Ja, dat is heel mooi. Ik merk als ik kijk naar mezelf, hè, als Hindustaanse, en ook kijk in onze gemeenschap, hè, dat mensen vaak de problemen, hè, de problemen die zij hebben, voor zichzelf houden. Herken je dat?
1: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik herken het heel, heel erg. Ja. Kijk, we zijn eigenlijk opgegroeid. We zijn opgegroeid met normen en waarden zoals doorzetten, hard werken en de familie op de eerste plaats zetten. En dat zijn hele mooie waardes. Absoluut, hele mooie waardes. Maar soms vergeten we juist daardoor voor onszelf te zorgen. En
0: wat gebeurt er dan als iemand niet goed voor zichzelf zorgt?
1: Nou, we lopen dan eigenlijk te lang door met stress, het verdriet, het angst. Ja. En hulp vragen betekent niet dat je zwak bent, hè?
0: Nee.
1: Nee, het betekent dat je ook jezelf belangrijk vindt.
0: Ja, dus eigenlijk wat Saskia wil zeggen is, en ze zegt het heel mooi, we lopen onszelf voorbij, hè?
1: Dat is het hele.
0: Door het zorgen van anderen. En dat herken ik echt heel goed bij de Hindustanen.
1: Ja.
0: Dat wij graag voor anderen zorgen, maar vergeten om voor onszelf te zorgen.
1: Ja, we zetten onszelf altijd op de laatste plaats. Eigenlijk misschien voorbij die laatste plaats.
0: Ja. Ja.
1: Wij cijferen onszelf weg.
0: Ja. En wat zie je dan, want je hebt al een tijdje ervaring hierin, hè? Je doet het al een tijdje. Wat zie je allemaal... welke mensen zie jij bij jou komen?
1: Nou, uiteenlopende klachten. Uiteenlopende klachten. Het zijn trauma's uit het jeugd. Het is de druk van de samenleving. Ik krijg heel vaak mensen met de vraag... ik weet niet wie ik ben.
0: Ja.
1: Ik weet niet waar ik voor sta. Wat is het doel in mijn leven? En dan gaan we samen op zoek. En dan komen we gaandeweg de pijnpunten tegen.
0: Oké, heel mooi.
1: Ja.

0: Lieve luisteraars, je luistert naar Radio SBS. Ik ben Nita en in de studio heb ik Saskia Saduram. En zij is Saskia, je mag jezelf weer even voorstellen. Jij bent
1: hypnosetherapeut.
0: Zij is hypnosetherapeut. En kan je aan ons vertellen, Saskia, hoe een eerste afspraak bij jou verloopt?
1: Bij het eerste afspraak draait het vooral om het luisteren. Ik wil heel goed begrijpen wie je bent en wat er speelt in je leven en waar jouw hulpvraag ligt. En dan gaan we samen kijken of hypnotherapie passend is. En dan maken we een plan en dat aansluit bij je persoonlijke situatie.
0: Kan je voor mij bijvoorbeeld 3-tal hulpvragen opnoemen?
1: Ja, zeker.
0: Waar mensen komen?
1: Ja. Angst, onzekerheid.
0: Angst, hoe angst?
1: Angst in die zin van angst om niet te durven spreken. De angst om jezelf niet te laten zien. Dus het onzeker voelen. Angst om weer de nacht in te gaan, want ik slaap zo slecht. Al bij voorbaat faalangst. Ik
2: heb hier emotie eten staan, maar daar zit ook een behoorlijke angst achter.
0: Ja, dus mensen die blijven eten.
2: Die blijven emotie eten.
0: Ja. Oké. Heb je nog andere emoties waarmee ze komen?
2: Nou,
0: behalve angst?
2: Stress, ja. Onzekerheid. Ik zei het al, slaapproblemen, faalangst. Maar ook mensen die willen stoppen met roken.
0: Ook mensen die ze willen stoppen met roken.
2: Ja, absoluut. Okay. En verdriet en trauma's.
0: Ja.
2: Ja.
0: Wat maakt jouw begeleiding anders, Saskia?
2: Mijn begeleiding maakt anders. Bij mij staat de mens centraal. Zoals als je goed geluisterd hebt, werk ik vanaf mijn 22e met de mens. Mm-hmm. Of met mensen. Dit klinkt onaardig, maar met mensen. En ik heb daar een behoorlijke vaardigheid ontwikkeld. Ik heb in het ziekenhuis gewerkt. Ik heb in ouderenzorg gewerkt. Ik heb in verschillende categorieën gewerkt. Ik heb ook op de hospice gewerkt.
0: Ja.
2: En dat vergt heel veel
0: Dus eigenlijk
2: begeleiding.
0: Je hebt gewoon... je ziet eigenlijk alle facetten van hoe mensen zijn.
2: Hoe
0: en
2: mensen
0: met welke
2: zijn. Ja.
0: Emoties
2: en het
0: worstelen.
2: Ja. En mijn belangrijkste en mijn grootste kracht is dat ik kan luisteren zonder een oordeel.
0: Ja.
2: Want besef wel dat ieder mens een eigen verhaal heeft in zijn of haar eigen tempo.
0: Ja.
2: En wat ik doe, ik creëer een veilige omgeving waarin mensen zich gehoord voelen. En dat is heel belangrijk, dat mensen zich gehoord voelen. En vanuit daaruit werken we samen aan een blijvende verandering.
0: Dat is echt heel mooi.
2: Dank je wel.
0: We gaan even naar casussen kijken. Hè? Naar mensen die bij jou in de begeleiding komen. Hè?
2: Ja.
0: Kan je een voorbeeld geven?
2: Ja, ik zal er een paar opnoemen. Ik heb een cliënt gehad die vanaf, denk ik, haar 17, 18, 19, in een van die leeftijd. En zij is nu 45. Heel moeilijk kan slikken.
0: Hmm.
2: En zij heeft geen anorexia, absoluut niet. En dat zij dus vanaf die leeftijd tot nu toe aan de zondevoeding zit.
0: Wow.
2: Om in leven te blijven.
0: Jeetje.
2: En wat ik doe, of bij haar heb gedaan, is de blokkade wat zij in haar keel had,
0: ja.
2: Die is opgeheven. En die blokkade bij haar is niet in één keer. Nee. Dus het moment dat ik het blokkade ophef, dan kan ze maanden goed eten. En dan komt het weer terug. En nu heb ik vorige week, heeft ze de laatste gehad. De laatste sessie.
0: Ja.
2: En dan zou het nu goed moeten zijn. En ze wordt nu nog steeds nog ondersteund door haar zondevoeding. Ja. Want ze is graadmager. Dus die zondevoeding heeft ze nu nodig.
0: Fysiek
2: nodig.
0: Ja, ja.
2: Ook al kan ze nu weer heel goed eten. Dus ze moet eerst weer behoorlijk aankomen.
0: Ja.
2: Dat is één. Ik heb ooit eens een keer een telefoon gehad van een dame. En ze zei van, ik heb iedere ochtend heel veel angst. Zoveel, en dat duurt maar 10 minuten. Maar de angst, dat zit in ieder cel van mijn lichaam. En ik wil niet nog een dag hiermee. En die angst is zo heftig dat haar hele dag beïnvloedt. En ze slaapt slecht, want ze weet, ze krijgt de volgende ochtend krijgt ze weer die angst.
0: Als, kan je een situatie schetsen, dat waar ondervindt ze die angst heel erg?
2: Door haar hele lichaam.
0: Ja, maar waar in situaties als ze naar het werk gaat, of als ze in de bus
2: thuis
0: stapt, of als ze in de supermarkt gaat?
2: Nee, thuis. Ja,
0: gewoon thuis al?
2: Gewoon thuis.
0: Oh, dat is...
2: Ja, dat is gewoon heel heftig. Ja. Deze dame heeft een herseninfarct gehad.
0: Ja,
2: herseninfarct. Ik meen dat het herseninfarct, dat is heel tijd geleden, een herseninfarct gehad. En toen ze zei, ik wil niet nog een dag dit ervaren. Nou, dit doe ik normaal gesproken niet. Maar ik liet haar toch aan het eind van mijn werktijd toch komen. En ik heb haar geholpen. En na 1 sessie was die angst gewoon weer weg.
0: Dat is echt geweldig.
2: Ja, absoluut.
0: Goed, we gaan naar onze...
2: Ja?
0: Goed, wat zou jij tegen luisteraars willen zeggen? Ik,

er zijn luisteraars die luisteren en ook reageren via WhatsApp. Dankjewel. Heb je een gerichte vraag, mag je zeker via WhatsApp reageren. Ook wanneer dit interview afgelopen is, mag je nog steeds reageren. Saskia blijft even in de studio.

0: Lieve luisteraars, je luistert naar Radio SBS en in de studio hebben we Saskia Sadoram. En zij is... Saskia, we gaan naar de afronding toe. Je mag... Even de luisteraars vertellen... Met welke emoties en problemen mensen bij jou komen en die je heel graag wil helpen?
1: Wat ik op mijn praktijk binnenkrijg is mensen die, ik heb het een paar keer genoemd, mensen die stress hebben, angst hebben, onzeker zijn, slaapproblemen, faalangst. Mensen willen stoppen met roken. Ik doe ook het virtuele maagband aanbrengen. Bij emotioneel eten gaan we kijken waar het probleem ligt, waar de emotie ligt, verdriet. Maar ik krijg ook mensen die problemen hebben met relaties, met je partner, met je moeder, met je kind, met je broer, zus. Dus ieder vorm van een relatie. Maar ik krijg ook mensen in mijn praktijk waarvan zij denken, waarom houdt niemand van mij?
0: Ja.
1: Ik krijg mensen met incestverleden, het huiselijk geweld, wat de trauma's wat daarmee met zich meebrengt. Ik ben breed opgeleid. Ik heb de master gehaald voor de hypnoseopleiding. Dus ik ben heel breed opgeleid.
0: Ja, nou, want dat wat je noemde over je cliënt met de zondevoeding, dat is een heel zwaar geval, vind ik zelf. Ja. Dus en dat je zo iemand kan helpen is echt prachtig.
1: Ja, ja, absoluut. Dat geeft ook echt een heel goed gevoel.
0: Ja.
1: En dat is ook mijn doel. Mijn doel is om het te helpen.
0: En wat zeggen jouw cliënten over jou?
1: Die zijn zo blij. Ze zijn echt super. Ook rouwverwerking. Ik doe heel veel rouwverwerking.
0: Ja.
1: Veel verlies van de kinderen. Wat ik nu toe in mijn praktijk heb gehad. Kinderen, oma, opa. Ja.
0: Ja. Dat is heel mooi.
1: Ja.

0: reactie van een luisteraar zullen wij meenemen. En die wil jou bedanken. Een cliënt van jou die luistert mee.
1: Okay.
0: En die wil jou heel graag bedanken voor jouw uitgebreide behandeling. En ze is gewoon super dankbaar hoe je haar begeleid hebt. En we hebben ook een vraag. En die vraag is, doe je ook hypnotherapie naar je vorige levens?
1: Absoluut.
0: Ja, dus
1: absoluut. Als jouw probleem daarmee te maken heeft,
0: ja,
1: dan doe ik dat. Ik doe ook de geboorte.
0: Ja.
1: Als er overtuiging tijdens het geboorte ontstaat.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld, vrouwen kunnen dit heel goed voorstellen. Het moment dat jij aan het bezig bent met de baren en je bent helemaal kapot.
0: Ja.
1: Dat je roept van, ik wil dit niet meer.
0: Ja.
1: Kun je dat voorstellen, hè? Dat je dit roept van, ik wil dit niet meer, ik kan het niet meer. Dat een kind ervaart van,
0: je bent niet gewenst,
1: ik
0: hè?
1: Ik ben niet gewenst, ja. Dankjewel.
0: Dus dat is wat je krijgt. En dat is ook een trauma. Dat is eigenlijk de grootste trauma die je kan hebben. Dat je niet gewenst bent door ouders.
1: Ja.
0: Dat tast je bestaansrecht als mens aan. Hè? Ja.
1: En dat neem je mee in de loop van je leven.
0: Ja, dat neem je mee.
1: Ja.
0: En elke keer wanneer er een situatie is waarbij je het gevoel krijgt dat je niet gewenst bent, dan speelt zo'n trauma weer op. Mooi, dank je wel. Saskia, wat wil jij aan luisteraars meegeven die twijfelen om hulp te zoeken? Op die vraag komen we even naar dit liedje.

0: Lieve luisteraars, je luistert naar Radio SBS en in de studio heb ik Saskia Sadhuram. Zij is hypnosetherapeut en we gaan naar de afsluiting toe. Ja, Saskia, je hebt echt heel veel informatie gegeven aan luisteraars. Maar goed, als er iemand is die twijfelt, hè, van hoe ga ik dit doen? Wil ik dit doen? Wat wil jij zeggen tegen die persoon?
1: Nou, ik zou zeggen, je hoeft het niet alleen te doen. En je hoeft het ook. Je hoeft ook niet helemaal vast te lopen voordat je hulp zoekt. En soms begint de verandering met één gesprek. Hè? Dat ene gesprek kan het begin zijn van meer rust, meer vrijheid en meer vertrouwen in jezelf.
0: Ja, heel mooi. En hoe kunnen luisteraars jou bereiken?
1: Nou, luisteraars zijn van harte welkom om een vrijblijvend contact met mij op te nemen. En als ze vragen hebben of ze willen iets meer weten over hypnosetherapie of het bij hun past, weet je, dan kun je naar mijn website gaan, naar www.devihypnose.nl. Maar je kunt me ook bellen op 06 83 64 53 66. Ik herhaal 06 83 64 53 66.
0: En wat is je website?
1: www.5366. Ik herhaal 06 83 64 53 66.
0: En wat is je website?
1: www.53.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio SBS. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de twee onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden, die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein, zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
3: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Nu vooral vertraging op de A1 en de A12. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 5 minuten vertraging. En de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte ook 5 minuten extra. Dan de A12 Arnhem richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen de grens en Duiven een kwartier vertraging.
3: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je verbuis. €5 per verbuis. €5 per verbuis met gratis downloadlink na de verbuis. Dit kan alleen bij Radio SBS, nergens anders. Bel voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of app sturen via radiosbs.nl.
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Sunny Express presents Experience Wedding and Events, het allereerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. We zitten in Almere en zijn makkelijk bereikbaar vanuit Utrecht, Den Haag en Rotterdam. We zijn gespecialiseerd in Hindoestaanse en islamitische feesten. Van Batwaan, Wiwaar, receptie, Nika en henneavond tot verjaardagen, moerens en alle andere feestgelegenheden. Onze zaal wordt helemaal afgestemd op jouw wensen. Met onze eigen maro's, weddingstage, catering, cocktailbar en alle andere weddingfaciliteiten krijg je bij ons alles in één. Partyplans zorgt voor jouw feest van A tot Z. En hiermee zullen jij en je 500 gasten zorgeloos genieten. Boek meerdere evenementen en ontvang een extra korting. Jouw droom is onze passie. Kijk op onze website xpwe.nl of bel met 06 144 21 533. Experience Wedding and Events in Almere. Let's create something magical.
0: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio SBS. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de 2 onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Nog steeds vooral vertragingen aan de oostgrens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 5 minuten extra. A12 Arnhem-Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Beek en Duiven ook 10 minuten vertraging. Dan de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens 5 minuten langer onderweg.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. En in Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van centimeters doorsnee. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens nu 5 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland ook voor de grensovergang een kwartier extra reistijd.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajama's. Exclusieve kleding voor dulha en dulhin. Kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor Barati, pagri, ook voor grote en kleine murtis. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Muskurata. Kom langs bij Muskurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp. Harpreet op 06 58 88 83 24. 06 58 88 83 24. Check voor update en nieuwste collectie muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten. Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt.

0: Let op, gratis parkeren. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030 265 65 60. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio SBS. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou één raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, al dus de staatszender Al Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya, waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan 2 files, allebei aan de grens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland, voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, voor de grensovergang doe je er een kwartier langer over.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van de terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. En de afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens nu 10 minuten vertraging.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.

0: En nu reclame, het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: This is the music for us. Milan Summer Festival 2026. Hold on one another. Vrijdag 21 augustus. Voor het eerst, voor jong en

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030 265 65 60. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio SBS. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat een nieuwe hittegolf verwacht wordt vanaf dinsdag. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken en zeewater ontzilten. Er is brand uitgebroken. Zo'n 90% van het drinkwater in Kuwait komt van zeewater dat ontzilt is. Het gaat volgens het ministerie van Energie en Water om dezelfde installaties die vrijdag werden aangevallen. Iran meldt aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire en Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou één raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, al dus de staatszender Al-Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 tot 24 graden en het blijft droog. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
3: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken en zeewater ontzilten. Er is brand uitgebroken. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. En in de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van de terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A76 vanuit Geleen naar Duitsland. Voor de Duitse grens dus ook 10 minuten extra reistijd.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.

0: Goedenavond, je luistert naar Radio SBS.
1: Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je verbuis. €5 per verbuis. €5 per verbuis met gratis downloadlink na de verbuis. Dit kan alleen bij Radio SBS, nergens anders. Bel voor informatie op 030-265-65-60. Je kan ook een mail of app sturen via radiosbs.nl.
0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Sunny Express presents Experience Wedding and Events, het allereerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. We zitten in Almere en zijn makkelijk bereikbaar vanuit Utrecht, Den Haag en Rotterdam. We zijn gespecialiseerd in Hindoestaanse en islamitische feesten. Van Batwaan, Wiwaar, receptie, Nika en Henneavond tot verjaardagen, moedens en alle andere feestgelegenheden. Onze zaal wordt helemaal afgestemd op jouw wensen. Met onze eigen maro's, weddingstage, catering, cocktailbar en alle andere weddingfaciliteiten krijg je bij ons alles in één. Partyplans zorgt voor jouw feest van A tot Z. En hiermee zullen jij en je 500 gasten zorgeloos genieten. Boek meerdere evenementen en ontvang een extra korting. Jouw droom is onze passie. Kijk op onze website xpwe.nl of bel met 06-144-21-533. Experience Wedding and Events in Almere. Let's create something magical.
1: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Damen te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot €1,3 miljard per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Damen zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. Vliegtuigproducent Boeing wil de productie van zijn populaire 737 MAX toestellen verder verhogen. Het bedrijf werkt nu toe naar 47 stuks per maand en wil daarna doorgroeien naar 52, als dat verantwoord is volgens de veiligheidscontroles. Die beslissing wordt genomen op basis van de interne veiligheidsbeoordelingen. Boeing maakt dat bekend in aanloop naar de Farnborough Airshow die morgen begint in Groot-Brittannië. Dat is een van de grootste evenementen in de internationale luchtvaartindustrie. En de natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak iets ten noorden van Madrid wordt groter en heeft tot nu toe al meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat er in Spanje een nieuwe hittegolf wordt verwacht vanaf dinsdag. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

Gaat je rapporten jij, to hame na bulaiyo, is uit de film Namak Halal en is gezongen door Kishore Kumar en Asha Bhosle. Uit de film Pagal Panti komt dan het volgende liedje via Radio SBS. Gezongen door Yo Yo Honey Singh kom Tumka.

साथिया ये तूने क्या किया, पगले से दिल ने ये क्या किया, gezongen door Hariharan en Chitra en kwam uit de film Love. U luistert naar het programma Gitoon Kelleher via Radio SBS. Wilt u reageren, kan dat altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl. Gaan we dan verder met uit de film Solo Asal, gezongen door Hemant Kumar. Hij heeft Nadil To Awara, Najani Kispe Aega.

Rukmini is gezongen door Baba Segal en Shweta en kwam uit de film Roja. En uit de film Firteri Kahani Yadai komt gezongen door Alka Yajnik. Dil Deta Heruru Duhaiki Sisekoi Pyar Nakare.

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajama's, exclusieve kleding voor dulha en dulhin, kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor Barati, Pagri, ook voor grote en kleine Murtis. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Muskurata. Kom langs bij Muskurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp, Harpreet op 06 58 88 83 24. 06 58 88 83 24. Check voor update en nieuwste collectie muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten. Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt.

0: Gratis parkeren. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030 265 65 60. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Dame zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.

Wat een mooi liedje was dit, gezongen door Javed Mohsin en Palak Muchel. Kwam uit de film Shesha, Kabhi Tum Hayat Meri Aaye. Zo mooi gezongen. Maar goed, gaan we er verder met Miss Char Sobhis. Ja, uit de film Miss Char Sobhis komt gezongen door Kumar Sanu. Mere dil mein rehte ho, dhadkan mein rehte ho, tum door rehke bhi mere paas rehte ho.

Marjama was uit de film Fashion en is gezongen door Shruti Pathak en Celine Mitchen. Het volgende liedje in het programma Geeton Kilaher via Radio SBS is gezongen door Mohit Chauhan en Divya Kumar. Uit de film Lucknow Central komt Teen Kabutar.

gezongen door Udit Narayan was het deze keer, uit de film Raja Hindustani, een film van Amir Khan en Karishma Kapoor. Aye ho meri zindagi mein tum bahar banke, mere dil mein yun hi rehna tum pyar pyar banke. Deze keer gezongen door Udit Narayan. Het volgende liedje in het programma Geetong Kelleher is gezongen door Sunidhi Chauhan. Uit de film Het Raas komt via Radio SBS. I wanna make love to you. Love me baby. Kiss me baby.

kwam uit de film Veer Zara toen pas Arehejo. Gezongen door Jagjit Singh en Lata Mangeshkar heeft hij gehoord in het programma Geet Onkelher. Gaan we dan verder met Hari Haran en Kavita Krishnamurti met uit de film Gulame Mustafa. Tiraham, Miraham, Ik Jaisasanam. Hamdonu Ki Ek Kahani. Aja Lak Chakale Diljani.

was Ronkini Gupta met Rafu uit de film Tumhari Sulu en uit de film Rais komt gezongen door Abhijit Sawant, Salima.

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: This is the music for us. Milan Summer Festival 2026. Vrijdag 21 augustus. Voor het eerst, voor jong en oud, de muziekbos van Trinidad, Raymond Ramnarayan.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS.
3: Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Dame zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïnse vliegmaatschappij United Airlines is bang dat reizigers de luchthaven van Palm Springs in Florida gaan mijden na de naamswijziging naar Donald Trump International Airport. Uit een interne nota blijkt dat medewerkers passagiers om die reden mogelijk zonder extra kosten wilden omboeken naar luchthavens in Miami of Fort Lauderdale. United zegt later dat die instructie verkeerd was geformuleerd en niet geldt. De luchthaven kreeg onlangs officieel de naam van de Amerikaanse president Trump. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
4: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

Khabar Nahi was uit de film Dostana en is gezongen door Shafak Atamanat Ali, Vishal Dadlani en Shreya Ghoshal. Uit de film Dil Ka Rishta komt het volgende liedje in het programma Geeton Kila Hai via Radio SBS. Gezongen door Alka Yachnik en Babul Supriyo komt Dil Hai Dil Mera Dil.

was de titelsong van de film Hamtoum, gezongen door Elka Yachnik en Babu Supriyo. En het volgende liedje in het programma Gitoon Kulher is gezongen door Arijit Singh uit de film The Zoya Factor komt Kash.

Gully Gully met Firta. Hij is gezongen door Alka Yashnik en Papi Lehri en kwam uit de film Trideo. En uit de film Halyali Rasta komt Bol Mere Takdir Mikya Hai Mere Hamsafar Ab To Bata.

Rangdaria was uit de film Chehre en is gezongen door Raj Barman. En uit de film Criminal komt gezongen door Alka Yachnik en Kumar Sanu. Tum mile dil ki le aur jeene mein kya chahiye?

Zo, beste luisteraar, ben ik weer aan het eind gekomen van het programma Gietonkeleher via Radio SBS. Bij deze wil ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren en zeggen tot de volgende keer. Doei!

0: Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je verblijf. €5 per verblijf. €5 per verblijf met gratis downloadlink na de verblijf. Dit kan alleen bij Radio SBS, nergens anders. Bel voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of app sturen via radiosbs.nl.
1: En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. Er zijn inmiddels harttunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. En er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
0: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je verbuis. €5 per verbuis. €5 per verbuis met gratis downloadlink na de verbuis. Dit kan alleen bij Radio SBS, nergens anders. Bel voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of app sturen via radiosbs.nl.
1: En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. En in het Drentse Bovensmilde is deze avond een grote woningbrand uitgebroken. De enige persoon die nog in het huis aanwezig was, moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er kwam veel zwarte rook vrij. De oorzaak van de brand in Bovensmilde wordt nog onderzocht. Volgens RTV Drenthe trof de politie vorige maand bij dezelfde woning een drugslab aan in een schuur. Maar de woordvoerster van de veiligheidsregio kan dat niet bevestigen. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je verbuis. €5 per verbuis. €5 per verbuis met gratis downloadlink na de verbuis. Dit kan alleen bij Radio SBS, nergens anders. Bel voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of app sturen via radiosbs.nl.
1: En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. De Amerikaanse president Trump wil dat het WK voetbal snel opnieuw naar de Verenigde Staten komt. Dat zei hij vlak voor de WK-finale tussen Spanje en Argentinië in een interview met FIFA-voorzitter Infantino. Trump noemde het toernooi een groot succes en sprak de wens uit om ook een toekomstig WK opnieuw in de VS te organiseren. Een mogelijke kandidatuur voor het WK van 2038 wordt al genoemd. De president volgt de wedstrijd van achter een kogelvrije glaswand onder strenge beveiliging. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: Goedenacht, je luistert naar Radio SBS. En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.